0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

Een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de komende uur hebben we weer een heleboel mooie muziek voor u klaarstaan. En uiteraard ook een paar kleine eigen producties. Dat hoort natuurlijk aan de opening. De opening is bijna allemaal eigen productie. Onderweg zometeen Rob de Nijs met de toepasselijke plaat Het werd zomer. Nou ja, zomer hebben we al een tijdje, want de hittegolven die komen achter elkaar. Dus voorlopig schijnen we weer een hittegolf te hebben. Of die komt er weer aan vanaf maandag. En ja, het komende uur lekkere muziek. André van Duin komt eraan. Ik heb zelfs een beetje gesjoemeld met een Zandvoortse artiest. Nou ja, hij is bekend geworden in Zandvoort. En ja, de familie woont in Zandvoort. Dat is Yves Berendsen. En hij heeft een nummer gezongen samen met Rutger Kot. Dus ik hoorde hem op de Amsterdamse Zomer. Ik denk, die gaan we op de radio draaien. En natuurlijk voor de rest een heleboel gewoon mooie oud-Hollandstalige muziek. Met af en toe een afwijking wat betreft de jaartallen. Dan gaan we wat meer recent draaien, maar het blijft allemaal Nederlandstalig. We maken er gewoon een heel gezellig programma van. En de eerste volgende plaat is eigen productie. Zomer in Zandvoort.

Ja, dat was weer een eigen productie. Zandvoort op de boulevard. En daarvoor hoorde u Rob de Nijs met Het werd zomer. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Adrianus Marinus, roepnaam Adrie Kivon. Zo heet hij officieel, maar wij kennen hem allemaal. En u kent hem natuurlijk als André van Duin. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Nederlandse komiek, revuester, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. Het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En ook in Vlaanderen is Van Duin een zeer populaire komiek en televisiepersoonlijkheid. Niet telefoon, maar televisiepersoonlijkheid. En vanaf het begin van zijn carrière nam Van Duin singles op. De Tamme Boerenzoon, 1974. Willempie, 1976 was dat. En ik heb hele grote bloemkolen, allemaal carnavalshitsen. Dat was 1979. Nederland heeft de bal, was natuurlijk voor het voetbal gebeuren. 1980, en Als de zon schijnt, dat was 1983. Maar ja, het gaat over de zon, dus hè. Vandaar de volgende plaat uit 1983. André van Duin met een toepasselijke plaat voor het weer hier in Zandvoort. Als de zon schijnt, luistert u maar.

0: talent, geweldige zanger, heel jong talent, Pim Bergson!
1: Hey Ruud!
0: Ja, lieverd!
1: Oh! Wat ben ik weer blij dat ik dit met jou mag doen.

0: dat was Yves Berendsen samen met Ruud Chakot met Blijf bij mij. Werd gezongen live op de Amsterdamse Zomer. Daar was ik aanwezig en ja, ik heb iets met Ruud Chakot. Ik weet niet, op een of andere manier is dat gewoon een dame die ondanks haar leeftijd gewoon nog steeds fantastisch kan zingen. Nou ja, toen ze nog jong was, zong ze ook fantastisch, maar het blijft leuk. En dan nog Yves Berendsen erbij. Dus ja, ik denk ik ga er gewoon draaien. Daarvoor hoorde u Wauw met Zomer. Ook een hit die niet helemaal in het jaartal past, maar wel toepasselijk bij het mooie weer. En we hadden het over André van Duinen. Een paar plaatjes van hem. Hij is sinds 1967 regelmatig te zien op de Nederlandse televisie. En in 1969 maakte Van Duinen onder regie van Guus Verstraeten junior 5 televisieshows voor de AVRO. Met de titel Een avond TV met André. En in 1972 vertolkte hij de rol van Toon Bulthuis in de televisieserie Het Meisje met de Blauwe Hoed. Naar het boek van Johan Fabricius moet ik zeggen. En in 1973 stond het programma De Dik voor Mekaar Show. Dat in de jaren 70 en 80 erg populair was. En van 1977 tot 1979 stond daarbij een televisiereeks voor De Dik voor Mekaar Show. En ook presenteerde hij in 1978 en 1979 het rotsprogramma Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. U nagaat hoe lang dat programma al bestaat. U hoort hem nu met een medley. André van Duin met een zomer medley.
1: Stond

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: en ook dat was een plaat die niet helemaal thuis hoort in dit programma. Maar het is Nederlandstalig. Het is niet tussen de jaren 30 en de jaren 70 gemaakt. Alhoewel, hè, tegenwoordig weet je het nooit met artiesten. Want soms lenen ze wel eens iets. Of in ieder geval het is verjaard. Dan gebruiken ze teksten van oude platen. Dit was Django Wagner met Als de Zomer Komt. En daarvoor hoorde u Benner, B-E-N-R, met De Zomer. Op de muziek van Wham met Wake Me Up Before You Go-Go. Dat is een formatie die kan je uitdagen om te zeggen van ik wil een liedje over dat en dat. En dan maken ze van een bekend nummer en maken ze dan een Nederlandstalige versie. En de volgende artiest die komt heel vaak voorbij in dit programma. Het is Anton, roepnaam Tom Manders, geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. Overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En waarschijnlijk kent u hem. Ik ken hem eigenlijk alleen als Doris. En Doris stond op het podium en maakte al een heleboel leuke liedjes. Natuurlijk zijn grootste hit, Twee Motten in Mijn Oude Jas. Die maakte hij in 1957, dat was zijn eerste plaats. En mijn bolhoed op mijn hoor, heeft u ook wel eens gehoord. Hè? En in 1957 heeft hij nog een paar keren Twee Motten opnieuw uitgebracht. En ook een paar jaar geleden is hij ook opnieuw uitgebracht. Onder andere door Gerard Joling. En hij heeft een heleboel leuke liedjes. En vandaag is het Doris met Zulke Rozen. Luistert u maar.
1: Met Zulke Rozen.

Ik hou niet van een streepje of een ruitje op de muur. En ook niet van een stippel, al staat het nog zo duur. Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief. Alleen dat ene patroontje

al had ik geen riks meer voor de gordijn. Want dit behang zou om te zoenen zijn. Je hebt soms van die mensen die plakken maar wat raak. Met een behangetje van een piek of een wansmaak van een knaak.

Zeg Marie. Zeg Marie, luister even. Hé, hey, met van die rozen als op jouw wangen. Zeg, daar zou ik mijn kamer mee willen behangen. Ja, weet je wat het is? Dat gaf een beetje meer kleur aan mijn leven. Ja, het is dat ik in de overbrugging loop, anders zou ik mijn weekloon ervoor willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen. Zou ik mijn kamer willen behangen? Het deed me niks, al had ik geen riks meer voor een gordijn. Want dit behang zou om te zoenen zijn. Want dit behang

Ja, dat moet de zomerrit van 2026 worden. Vandaar dat ik hem ook gedraaid heb. En het gaat over Zandvoort. Zandvoort aan zee van Hollands glorie. En daarvoor hoor u Doris met Zulke Rozen. En de volgende artiest heet officieel in de geboorteregisters Hendrika Sturm. Geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekbergen op 24 december 1998. Nederlandse zangeres en wij kennen haar allemaal onder de naam Rita Corita. En ze trouwde met haar accordeonleraar Koen Ooms. En ze vormden samen het duo Co-Rita. En in 1958 had ze dan die hits met Koffie. En officieel was die uitgebracht in 1957 met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een liedje van accordeonist en componist John Woodhouse. En de tekstschrijfster was Truus Koopmans. Dat haar verdere leven zou blijven achtervolgen. Want als je aan Rita Corita denkt, dan denk je aan Koffie, Koffie, een lekker bakje koffie. En trouwens, in 1962 nam ze deel aan het Nationaal Songfestival. Maar ze haalde met het lied Carnaval maar de vierde plaats. En daarna had ze in 1979 nog een kleine hit met Kant aan mijn broek. En ze trad vaak op in het land en was een veelgeziene gast in het Tros muziekprogramma Op volle toeren. En u hoort er nu met haar grote hit die haar hele leven heeft achtervolgd. Rita Corita met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Hier is Rita Corita.

En dat was Rita Corita met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En ik zat aan de klok te kijken en ik denk van, het is alweer tijd. Een uurtje is kort, zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En uiteraard als u op zaterdag de herhaling hoort, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... dan is het daarna het programma van Rob Harms. Het is namelijk Zandvoort op zaterdag. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Of een fijne zaterdagmiddag als dat u de herhaling luistert. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik zeg tot ziens. En ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Fijne zondag nog. Tot

0: de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluisterd.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Hartelijk welkom, luisteraars. Leuk dat jullie weer ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio in een zonovergoten Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Een sferisch, filmisch begin. Wat ga ik vandaag doen? Ja, ik doe weer eens een greep uit de albums die dit jaar zijn uitgekomen, 2026. En richt me dan zowel op de mainstream als de aftakkingen van de jazz. En ik begon met het eerste samenwerkingsalbum van drummer, trombonist Antonio Neves en percussionist drummer Thiaguinho Silva uit Brazilië. Braziliaanse jazz in optima forma, vol avontuurlijke ritmes, groovy klanken en mysterieuze sferen. Van het album La Dieras de Santa Teresa hoorde je het nummertje Morro dos Prazeres, de heuvel der geneugten. Van dus dat fraaie album van dat duo. Twee drummers wel bijzonders. En Santa Teresa is de Braziliaanse stad waar deze muzikanten van vandaan komen. Het 100ste geboortejaar van Miles Davis is al veelvuldig aan bod gekomen op radio en tv. En ook hier bij ZFM Jazz. De toppers van het Positone label hebben onlangs ook hun duit in het zakje gedaan via hun album Directions and Expressions in de zogenaamde Blue Moods Rakes, waarin ze ieder jaar een icoon uit de jazz in een nieuw daglicht stellen. Dit jaar dus Miles Davis. En het bijzondere van dit album is dat er geen trompet op te horen is, maar dat de partijen van Davis door de sopraan en tenorsaxofonist Diego Rivera, dan wel door de vibrafonist Ben Gilice, voor hun rekening worden genomen. Een heel boeiend album, vol Davis-composities in een nieuw, meer hardpop-achtig jasje. Waaronder het volgende stuk, ook uit een film, L'Ascenseur pour les Chevaux. Je kent het wel, dat de beroemde album. Het nummertje heet Generiek Blue Mood.

vrij samenspel van het ensemble Blue Moods met Diego Rivera hier op sopraansax, Art Hirahara piano, Boris Kosloff bas, Eli Howell op trombone, die hoorde hier niet zo volgens mij. Ben Gelietje, dat was de vibrafonist. En dan Vinnie Sperazza op het drums. Echte vrij album Directions and Expressions. Hun ode aan Miles Davis. De Duitse gitarist Linus Eppinger is geboren in, werd geboren in L.A. Is Duitser, maar woont al jarenlang in Amsterdam. Is ook regelmatig te vinden in het Haarlemse bij de Wolfhound en ook bij Café Steels. Hij heeft samen met de Britse saxofonist Sam Brasher een album opgenomen onlangs en uitgebracht. A Sinner Kissed an Angel, stevig in de mainstream, de tijden van Wes Montgomery herleven. En ze worden daarbij bijgestaan door Daryl Hall op bas, double bass en good old Erik Ineke uit Haarlem op de drums. Ga luisteren naar Spooky Linus Eppinger en Sam Brasher.

0: make it out alive.
1: A special warm welcome to our friends across the globe, in particular our fans and friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in. Linus Eppinger, de gitarist, werd gevolgd door het vocale talent Nicole Zuraitis, Amerikaanse zangeres, van haar album The Devil I Knew. Geproduceerd door Larry Klein, die werd wereldberoemd door zijn werk met onder meer Joni Mitchell. Met blazers en strijkersarrangementen van de hand van Vince Mendoza, wel bekend van zijn werk met ons eigen Metropool Orkest. Een van de beste vocale albums tot nu toe, als je het mij vraagt. Zeer gevarieerd van mainstream jazz tot bluesy en poppy muziek met een topbegeleiding, want je hoorde hier op bas Christian McBride en Larry Goldings op orgel. En dan doet ook nog op tenorsax bijvoorbeeld Donnie McCleslin mee. En op gitaar Gillette Hexelman. Ja, geweldige plaat. The Devil I Knew van Nicole Zuraitis. Komen we bij een man die ik al heel vaak heb gedraaid. Ook weer een Braziliaan, Antonio Aldolfo. Pianist, componist, arrangeur. Het album wat hij onlangs heeft uitgebracht heet Balaios. En dat verwijst naar de traditionele strooiemanden die vroeger Braziliaanse vrouwen bovenop op hun hoofd droegen. En de muzikale bagage en tradities die de inmiddels 79-jarige Braziliaanse pianist met zich meedraagt en levend houdt. Dit keer in de vorm van 9 nieuwe composities, waarvan je gaat luisteren naar het nummertje Sambalayo. Geweldig album. Net zoals net genoemde Mendoza is Aldolfo een meester in het arrangeren van blazen, zoals je het mij vraagt. Antonio Aldolfo.

pianist Antonio Adolfo en zijn orkest Sambalayo. Dat was het nummertje. Eerder dit jaar kwam de familie Dankworth al aan het bod in mijn uitzending over bijzondere jazzfamilies. En dan ging het vooral over Jackie Dankworth, de dochter van wijlen Sir John Dankworth en zijn vrouw Cleo Lane. Maar er is ook Charlie Wood, de echtgenoot van, van die Jackie Dankworth. Op zijn nieuwste plaat, moet ik even kijken hoe het ook alweer heet, Your Love Is My Home, heeft hij onder andere een nummertje van Elvis Costello. Dat heet Shipbuilding. Dat verhaalt eigenlijk over de paradox. Over dat de oorlog, en dan gaat het over de Falklandoorlog, de Noord-Engelse scheepsbouw en staalindustrie nieuw leven inblies, maar tegelijkertijd jonge mensen het leven zou kosten. Daar verhaalde Costello over begin jaren 80 in dat nummertje Shipbuilding. Dat komt dus van het album Your Love Is My Home van Charlie Wood.

Charlie Woods uitvoering van Elvis Costello, Shipbuilding, werd gevolgd door gitarist Zach Harris, Amerikaanse gitarist, vertolking van Bob Dylan's welbekende Masters of War, maar dit keer natuurlijk als instrumental zonder lyrics. En dat is te vinden op het album van Zach Harris, American Reckoning. Vrij album, vrij gitaarspel. Blijf nog even in Amerika. Saxofoniste Jeff Rupert die komt regelmatig bij mij voorbij. Zeker als leider en componist-arrangeur van de Flying Horse Big Band uit Florida. Maar hij heeft ook zijn eigen kwartet. En op zijn nieuwste album waart vooral de geest van Stan Getz rond. Fraai en hartverwarmend spel met Richard Drexler piano, Ben Kramer op bas en Marty Morell op drums. Van het album Seaspell. Ga je het nummer horen? Blue Steel, Jeff Rupert.

De Amerikaanse pianist, bandleider, componist Emilio Zola. Die heeft een negenkoppig orkest met een niet alledaagse instrumentatie, waaronder een accordeon, bandoneon en ook viool. De viool die je hier hoorde werd bespeeld door Sarah Caswell. En dat orkest heet La Inestable de Brooklyn. En hebben een vrij album uitgebracht. Handmade heet dat. En het nummertje wat je net hoorde heet La Carta. Ja, vrije samensmelting ook van klassieke muziek met jazz en Braziliaanse elementen komen er ook op voor. Het is smullen geblazen, dat album Handmade. En het sopraansaxspel kwam van Alejandro Aviles. En waarom zeg ik dat? Die is ook te vinden in een volgende nummertje van de Helen Soong Big Band. En Helen Soong is een Amerikaanse pianiste, maar dit is haar eerste Big Band album die ze heeft uitgebracht. Dat heet Oracles. En dat is een tribute, een eerbetoon aan haar voormalige docenten van het Thelonious Monk Institute of Jazz. De mensen die haar hebben beïnvloed, zoals Ron Carter, Barry Harris, Jimmy Heath en Herbie Hancock. En dat is een nummertje waar je naar gaat luisteren. Pianism 3, dat is dus het derde tribute aan een pianist op dat album Oracles. En deze is een eerbetoon aan Herbie Hancock van de Helen Soong Big

Helen Soon Big Band, een van de beste Big Bands albums van dit jaar. Oracles getiteld. We zitten al tegen het einde van het eerste uur. De temperatuur buiten stijgt en ook binnen in de studio, maar ga niet weg. We hebben heel veel, ik heb heel veel coole muziek klaarstaan voor het tweede uur. Groovy stuff. Ik eindig met wat moderns van Sam Barsh, Kian Harold en Mark Juliana. Dat zijn mensen die te vinden zijn ook in de popwereld. Ga luisteren naar Straight 08 van hetzelfde album van dit trio. Moderne jazz, combinatie van traditie met een hele funky groove. Sam Barsh, Kian Harold, Mark Juliana. En ik zou zeggen tot zo in het tweede uur na het nieuws.

0: Tot zo na het nieuws. ZFM Jazz. Tot zo. Ciao.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan. En ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Live gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Mijn naam is Mr. Brightside, Edward Rauhorst. En vandaag, vanochtend, staat het programma volledig in het teken van albums uitgekomen in het jaar 2026. En we gaan groovy stuff doen in het tweede uur. En we openen de bal met de Franse trompetist, cornetist en synthesizer speler Médéric Collignon, die op zijn nieuwste plaat hip-hop tout simplement begint waar Miles Davis ooit stopte met zijn doobop. Dat laatste postuum uitgebrachte project van Miles Davis uit 1992, waarin jazz de hand reikte naar de opkomende taal van de hip-hop. Klassiekers als Porgy and Bess en filmmuziek en eigen songs worden door die Collignon geladeerd met allerlei samples en grooves. Een plaat die echt uit de speakers knalt. Die moet je eigenlijk play it loud, zoals ze vroeger op de LP soms schreven. Zo moet je hem afspelen. Hip-hop, tout simplement, Médéric Collignon. Deze moderne klanken leiden ons naar het debuutalbum van de in Londen werkzame Braziliaanse bassist Moises dos Santos en zijn band. Zijn album Maria combineert traditionele Braziliaanse ritmes met fusion uit de jaren 70, moet ik zeggen. Zelfs wat disco-invloeden en de hedendaagse Britse jazz, de London scene. Super lekker plaatje, ideaal voor de zomer. Brazilian Spirit heet het nummer van dat album Maria. Moises dos Santos met special guest op trompet Tio Croker.

Natcham Rosie is de artiestennaam van de Nederlands Cameroense Rosie Ernst Boei, die met dit gelijknamige album alweer toe is aan haar 9e studioplaats sinds haar debuut Atuba uit Maine 2008. Opnieuw een heerlijke verkenning tussen jazz, soul, blues, Latin jazz en Afrikaanse muziek. Een sterk album van een geweldige Nederlandse zangeres, Natcham Rosie. Braziliaanse gitarist Fabiano do Nascimento, die bivakkeert al enige decennia in L.A. in Los Angeles, en is ook zo iemand die ogenschijnlijk achterloos allerlei invloeden van klassiek naar jazz, samba, pop naadloos kan smeden tot één organisch, meeslepend geheel. Met zijn album Villa, bijgestaan door de strijkers van het Victor Santos Orkest, heeft hij daadwerkelijk een meesterwerkje afgeleverd, naar mijn bescheiden mening. Het is echt een heel fraai album om te beluisteren op een zwoele zondagavond. Ga luisteren naar Fabiano do Nascimento met het nummertje Tema en Harmonicos.

zichzelf erg fraai. Fabiano do Nascimento, de gitarist en het orkest van Vitor Santos. Komen we bij een favoriet onderdeel van het programma. De ZFM Jazz Top 2026 cover-up. Jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. Het volgende nummer kent iedereen van jong tot oud, maar niet in de volgende uitvoering. ZFM Jazz Top 2026 cover-up.

Cubaanse pianist Alfredo Rodriguez is een goede bekende van ZFM Jazz. Zijn explosieve en fascinerende pianospel kwam al vaker bij ons voorbij. Op zijn laatste plaats, Take Cover, bezondigde hij zich vol overgave aan het bewerken van welbekende popsongs in die ontegenzeggelijke, energieke Rodriguez-stijl. Hotel California, te vinden op plek 80 in onze roemruchte ZFM Jazz Top 2026 cover-up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Fun Record, Take Cover, Alfredo Rodriguez. We gooien Neves en Silva, waarmee we het eerste uur openden, nog een keer in de herhaling met een ander nummertje van dat album Laderas de Santa Teresa. Ga luisteren naar het nummertje Fendas Vocais, vocale hiaten. Het is een instrumentaal nummertje van die twee Braziliaanse drummers.

brengt ons bij de wiskunde. Funk en wiskunde, gaan die samen? Je zou eens denken van niet, maar wel bij Udekwe. Lawrence Udekwe is hoogleraar wiskunde aan de Manhattan University. Maar hij is tevens componist, zanger en pianist. En geïnspireerd door het wiskundige begrip van een lemma, een ondersteunende propositie die bijdraagt aan een grotere waarheid, ontvouwt zijn debuutalbum zich in 8 onderling verbonden delen, waarbij 4 lemma's gekoppeld worden aan 4 corresponderende gevolgtrekkingen, die alle te maken hebben met het vinden van jezelf, van je eigen identiteit, aldus de hoogleraar. Maar laat je niet afschrikken door deze nogal intellectueel aandoende uitleg. 4 lemma's, zo heet dat album dus, voelt juist nooit academisch aan. Het is een heel warm, groovy album. Het is echt een heerlijke plaat met Nigeriaanse invloeden, funk, zang en gesproken woord. Op een lichte, behendige wijze gecombineerd en het zwingt de pan uit. Ga luisteren naar het eerste lemma, orthogonality, van die Udekwe.

Malcolm Strachan. De naam verraadt het al. Die komt uit Schotland, speelt trompet en trad in het verleden vooral op met Amy Winehouse en Mark Ronson. Maar hij heeft dan sinds een aantal jaren ook zijn eigen band. Dit is zijn derde, komt van zijn derde zeg maar solo album Look on the Bright Side. Funky stuff, de jaren 70 van Donald the Bird herleven met het nummertje Leave It All Behind. Dus van het album Look on the Bright Side, groovy stuff. Terry Lyon Carrington, de fameuze drumster, heeft de laatste jaren de nodige spraakmakende, iets wat activistische albums gemaakt. Zo ook haar laatste, die heet Trip the Night Fantastic. Waarin echter de serieuze ondertoon van de teksten en de muziek smaakvol worden gecombineerd met hele vrolijke grooves en ritmes. Zo ook in het volgende nummer, een beetje ironische tekst, moet je maar goed luisteren. Solidarity Song met gitarist Mark Ribot en ook op vocalen. Onder meer bekend van zijn werk met Tom Waits, als dat wat zegt. En Mickey Howard op vocalen met het nummertje Solidarity Song.

Van het album van Terry Lyne Carrington. De vocale bijdrage van Mickey Howard en gitaarvocale Mark Ribot. Trip the Night Fantastic. Bijzonder album. Heb je behoefte aan een meer feestelijke avontuur? Haal dan de nieuwe plaat van Ricky Tick Big Band uit Helsinki in huis. Dit 17-koppige orkest werd in 2010 opgericht door componist, gitarist en dirigent Valtteri Laureiden Polihonen en brengt enkele van Finlands beste hedendaagse jazzmuzici samen, waaronder saxofoniste Linda Fredriksson en trompetist Jukka Eskola, die ook al eens bij ZFM Jazz gedraaid is. Jazz, big band, hip-hop en soul, wat wil je nog meer? Sil Misa Ir Onen Elte Ultu, oftewel de Ricky Tick Big Band, brengt je op een plek waar je nog nooit geweest bent.

Gaudi, geboren als Daniele Chinacci, is een Brits-Italiaanse muzikant, pianist, DJ en platenproducer. Bekend om zijn baanbrekende werk en het verleggen van de grenzen van dub, electronica, reggae en jazz. En op zijn nieuwste album Jazz Gone Dub doen iconen mee, zoals gitarist Ernest Ranglin, bekend van zijn decennia lange samenwerking met jazzpianist Monty Alexander. En ook reggae-legends als Sly Dunbar en Robbie Shakespeare, Sly en Robbie. Jazzy Grooves voor een warme dag, dus ideaal voor vandaag en de komende week. Ja, het zit er echt weer op. Het is snel voorbij gegaan. Tempus fugit. De playlist komt natuurlijk weer op mijngroeven.nl te staan, met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Volgende week is er natuurlijk weer ZFM Jazz op het gebruikelijke tijdstip van 10 uur. Dus ik zou zeggen, keep on jazzing, keep on grooving, keep on moving. We gaan eruit met de man waarmee ik begon, Médéric, het tweede uur begon, Médéric Collignon. Play loud.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: Let's get it started in here.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft. Niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. You know it's always.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag. Yeah,

0: go.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: En het is goed om weer thuis te zijn. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij de show, radioshow van Klink tot Klank met Hans van Klink. Mijn naam is Benno Veugen. En een hele speciale uitzending, Hans van Klink. Want wie heb je tegenover je zitten?
1: Ja, wij noemen dit de bemoeizorg special. En dat gaan we straks eens rustig uitleggen. Maar tegenover mij zit mijn goede vriend en voormalige collega Pim Joosten. Welkom, Pim, in onze uitzending.
2: Hi. Ja. Dank je.
1: Wat leuk. Zou je jezelf een beetje willen voorstellen aan ja, de luisteraars?
2: Aan de luisteraars, ja. Zeker. Ja, mijn naam is Pim Joosten. Ik ben psychiatrisch verpleegkundige van beroep. En ik heb de eer gehad om samen met Hans in het bemoeizorgteam te werken van de Haarlemse GGD. Tot een jaar geleden?
1: Ja, ruim een jaar geleden. Mocht ik met pensioen gaan.
2: Mocht jij met pensioen inderdaad.
1: En jij still going strong.
2: Zeker.
1: Maar we zitten hier ook niet voor niks, want het laat mij nog niet los, dat werk. En wat de luisteraars nu best mogen weten is dat wij onder de bezielende technische leiding van Benno al een half jaar bezig zijn met podcasts maken. Ja. We hebben er 8 klaar en die worden uitgezonden onder de titel Bemoeizorg, Parel van de Zorg. Onder andere te vinden op Spotify.
2: Zeker.
1: En het leuke is dat wij onze gasten vragen aan het eind van de podcast ook een bepaald lied te kiezen met een bepaalde gedachte erachter.
2: Ja.
1: En dat mag dan niet worden uitgezonden in de podcast zelf. En vandaar dus een bemoeizorg special, want deze hele Van Klink tot Klank staat in het teken van de muziek van de eerste 6 podcast cliënten, gasten.
2: Ja.
1: En aangevuld met muziek, hoofdzakelijk door jou. Ja. Ook met een bepaald verhaal erachter. Dus stijl van Klink tot Klank. Muziek met een verhaal gaat gewoon door.
2: Absoluut.
1: Maar nu echt een beetje aangevuld met mooie, waardevolle informatie. Zoals coördinering met Back Home. Dat is door jou gekozen. Zit daar ook een verhaal achter voor
2: je? Ja, Back Home. Eigenlijk, toen wij in de voorbereidingen van deze show met elkaar starten, dacht ik, als je naar mijn muziek smaak vraagt, of naar mijn stijl, dan moeten er een aantal bands terugkomen. En een daarvan is de Golden Earring. Omdat het, ja, ik denk toch gewoon de beste wereldkundige Nederlandse band is die wij hebben. Het is natuurlijk ook een, ja, we hebben net iemand over, we gaan het meer hebben over de dood vandaag. Dat komen meer nummers die daarna refereren.
3: Gezellig.
2: Ja, gezellig, ja.
1: Het hoort bij het leven.
2: Het hoort bij het leven. En ook bij ons werk op straat ontvallen er ons wel eens een aantal. Daar gaan we ook een nummer aan opdragen. Maar ja, Back Home, omdat er natuurlijk ook iemand uit hun band ons ontvallen is dit jaar. Iemand gaat terug naar huis. Het is thuiskomen. Het is terug naar je roots. Het is een tijdloos nummer. En de Golden Earring, ja, een van mijn uiterlijke kenmerken is de Golden Earring natuurlijk ook. Maar het is vooral het verlangen naar de thuiskomst en teruggaan naar je roots.
1: Mooi, mooi verhaal.
2: Ja.
1: En in de voorbereiding van dit programma zei ik, ik wil er ook even terugkomen. Jij zei, ja, het is wel van voor mijn tijd.
2: Ja,
1: ja, dat is de grap. Voor mij geldt het dus niet.
2: Nee.
1: Ik heb dit nummer gehoord toen het uitkwam. Toen was ik nog wel erg jong. Dat is eind 70er jaren. Begin 70er jaren bedoel ik.
2: 1970.
1: Jongetje van 11, 12 jaar. Maar ik werd toen meteen al gegrepen door de dwarsfluitmuziek die erin zit. Barry Hay op dwarsfluit.
2: Typerend, hè?
1: Ja, heel typerend. Je hebt later bij Golden Earring niet zo heel veel meer teruggehoord. Ik ben wel een grote dwarsfluitfan sindsdien geworden. Jethro Tull en dat soort bands. Maar dus Back Home was voor mij ook een heel bijzonder nummertje uit mijn oude tijd. Wordt tijd om weer even muziek te gaan draaien. En dan gaan we naar de eerste bijdrage van de podcast. Dat was Harry Gras. Weet jij nog iets te herinneren van die podcast?
2: Ja, Harry is natuurlijk, ja, als je het over bemoeizorgen in Nederland hebt, dan zou je hem haast Mr. Bemoeizorg kunnen noemen. Hij is natuurlijk inmiddels hoofdopleider ook van de opleiding bemoeizorg aan de Rino in Utrecht. Dat heeft hij jaren gedaan, ook met Niels Mulder, met Rokers Lopik, Jules Tielens. Nou ja, namen die ook voorbij komen in onze podcast. Ik vond het een, ja, het kon niet anders dan dat hij onze eerste gast zou zijn. Dat kwam zo uit en gelukkig wilde hij aan meewerken.
1: En hij kon prachtig over het vak vertellen.
2: Ja,
1: we gaan ook een klein stukje naar Harry zelf luisteren. Ja. Dat stukje uit de podcast waarin hij toelichting geeft op de plaat die hij heeft aangevraagd. Een nummer van Paul McCartney.
4: Ik heb er even over na zitten denken. Ja. Een beetje uit de periode waar ik vandaan kom. En ik moest aan Paul McCartney denken. En het nummer Let Him In. En waarom? Paul McCartney, die is eigenlijk opgegroeid gewoon in een arme arbeidersbuurt. Maar waar wel creativiteit heerste met muziek, et cetera. Ze hadden net iets onder de armoede. Want zijn moeder overleed geloof ik toen hij 14 was. En zijn vader die moest die twee kinderen grootbrengen. Het enige wat hij deed is dat het een beetje een stabiel, warm en liefdevol gezin was. Met veel met muziek. En hij heeft het nummer Let Him In geschreven. Waarom? Dat Let Him In. Dat hij zegt eigenlijk twee dingen. Staan nou open. Als iemand de deur open doet voor je. Als hij op je bel drukt. Maar ook het belang van je netwerk om hem heen. Vader John zingt die. En die tante. Het is allemaal vrij simpel. In één deuntje. En dan moest ik ook aan mijn eigen afkomst denken. Wat mijn vader altijd zei. Arie, hou het simpel. Blijf met je beide benen op de grond staan. En probeer zoveel mensen binnen te laten, maar ook in je eigen hart gewoon tot de verbinding te komen. En dan moet je in investeren. En soms lukt het wel, en soms lukt het niet.

0: McCartney. Was de keuze van de allereerste, was de eigenlijk de allereerste gast van de podcast.
1: Ja, het was onze allereerste gast inderdaad. Onze eerste uitzending is een soort kennismaking tussen Hans en mijzelf.
0: Oh ja, dus twee.
1: En de eerste aflevering was, of de tweede aflevering dan, maar onze eerste gast was Harry Gras inderdaad.
2: Ja, begin dit jaar was dat. En we gaan weer naar een bijdrage van jou luisteren, Pim. En ik heb er een visueel beeld van, namelijk een voetbalstadion waar iemand een balletje staat hoog te houden.
1: Precies, deze track werd natuurlijk legendarisch in de sportwereld toen voetbalster Diego Armando Maradona in 1989 op het nummer danste tijdens de iconische warming-up voor de halve finale UEFA Cup.
2: Ja, met zijn veters nog los. Ja.
1: Met zijn veters los, inderdaad. Ik heb dat laatst aan mijn zoontje laten zien. Sindsdien is hij groot fan van Maradona en wilde hij ook dan zo'n shirtje. Hij heeft ook een shirtje van Maradona. Ja, dus
2: dat moet dan
1: een achtjarig knulletje met een shirtje van Maradona.
0: Leuk.
1: Dat is echt heel grappig. En daar wordt hij ook op aangesproken op het voetbalveld. Heel leuk.
2: En heeft het nog een andere betekenis ook voor jou?
1: Dit? Nou, kijk, dit nummer, ik kwam dit nummertje tegen, zomaar scrollend op mijn tijdlijn. En ik heb daar even een LinkedIn post van gemaakt. Die is gepost op 17 februari. Dus luisteraars, kijk even op mijn LinkedIn en kijk even op 17 februari. Dan zie je een groepje mensen dit nummer naspelen. Maar die doen een soort hardloopwedstrijd tussen de trommels. Waar het nummertje mee begint, zeg maar. Nou, en de link naar het origineel is van de Oostenrijkse band Orvis. Opus, ook wel genoemd. We hebben het over Life is Life, in ieder geval. En het lied viert de passie, energie en de verbondenheid met het publiek. Dat is eigenlijk wat het lied betekent. Maar ik heb

0: dat is duidelijk.
1: Lekker hoor.
0: Zo heet dat nummer.
1: Ja, leuk.
2: Ja, mooi.
0: En we gaan naar de volgende gast.
2: Ja, de volgende podcastgast.
0: De Zandvoorter Rokus Lopik. Hij is geen Zandvoorter, maar hij woont in Zandvoort. Laat ik dat even bijzetten. Dat is wel fijn voor een Zandvoorts programma als dit.
2: Ja, wat staat jou nog bij van de podcast met Rokus, Wim?
3: De vele one-liners die had. Ja. Dat was wel... zit ook even in ons introotje waarmee we de podcast aankondigen, zeg maar, op Spotify en op LinkedIn.
2: Ja.
3: Het verhaaltje wat we altijd even van tevoren plaatsen, wat erbij past. Ja, daar zitten prachtige zinnen in. En een van die zinnen is natuurlijk radicale acceptatie.
2: Ja, waar
3: die het over had.
2: Ja.
3: Dat is inderdaad. Maar er stonden er meerdere. Ik heb ze niet allemaal meer paraat. Maar onorthodoxe hulpverlening.
2: Ja.
3: En red één persoon, red de wereld. Ja, het zijn prachtige uitspraken.
2: Prachtige uitspraken.
3: En wat hij ermee bedoelt, mooie oproep even aan de luisteraars. Ga vooral ook even onze podcast luisteren natuurlijk.
2: Ja, dat is zeer aan te bevelen. En wij zijn aardig door de wol geverfd. We zeggen zelf, we hebben steeds over bemoeizorg. Maar onderhand gaat misschien de VK van klink tot

0: klankluisteraars zich afvragen, waar hebben we het over? Dan gaan we straks een hele kleine toelichting opgeven. Ja. Maar eerst maar even naar de muzikale bijdrage door Rokers aangeleverd. De muziek van Michael Franti. En hij gaat zelf vertellen wat en waarom.
1: Ja, dat was het nummer. En nu ben ik zijn naam weer kwijt.
2: Oh My God, van Michael Franti en Spearhead heb je
1: precies
2: opgegeven.
1: Ja, ja. Ja, dat is zo'n prachtig nummer. Omdat daar misschien wel de sparkle in zit die we in dit gesprek hadden. He, dus er zit energie in dit gesprek, tenminste zo voel ik het.
2: Zeker.
1: Zijn we ergens ingezakt? Nou, ik geloof het niet. En dat zit ook in dat nummer. Er zit een opbouw in. Het is een protestnummer. Wat gaat over politiek, over leugenaars. Hoe actueel kan het zijn? Het is al een tijdje geleden geschreven.
2: Dat blijft
1: nummer.
2: Actueel natuurlijk.
1: Ja, het gaat over corruptie. Ja, fantastisch nummer. Ik word er. Ik kijk één keer per jaar naar de film Schindler's List. En dat is een verschrikkelijke film. Maar dan vraag je, waarom kijk je ernaar? Ik kijk ernaar om mezelf scherp te houden. Waar doen we het voor? Waar sta je voor? Dus red één persoon, red de wereld. Daar gaat die film eigenlijk ook over. En dit is zo'n muzieknummer waar ik ook die energie van krijg. Waarvan ik wat mij oplaat. Wat denkt, nou je gaat niet achterover zitten. Doe wat.

0: Je luistert naar de Van Klink tot Klank Show hier op ZFM Zandvoort. En we zijn bezig met een hele speciale Van Klink tot Klank Show. Met Hans van Klink natuurlijk, Pim Joosten en aan de techniek Benno Veugen. Ja. Nu krijgen we muziek, een heel speciaal liedje van Pim. Pim zijn keus.
1: Het is een heel speciaal liedje.
2: Ja, want ik waan me meteen terug. 30 jaar in de tijd. Bram is 6, Tim is 5 en Eefje is 3. En we zitten naar een tekenfilm te kijken.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, dit nummer is natuurlijk het Walt Disney nummer, denk ik, ooit. Het is het nummertje Hakuna Matata uit The Lion King. Gezongen door Elton John en Tim Rice. Ik heb dit nummer gekozen. Kijk, in bemoeizorg hebben we het vaak over de term verdragen. Je werkt met mensen die daar niet om vragen. Die toch niet vaak hun eigen hulp vragen of hun eigen zorgen goed onder ogen zien.
2: Komen we nu een beetje bij die omschrijving van bemoeizorg? Is dat zorg voor mensen die er niet om kunnen vragen?
1: Nou, dat denk ik wel. Het woord bemoeizorg is wat negatief gekleurd, maar dat is eigenlijk alleen maar het woord, want het vak wat wij uitnoemen, het ambacht, zoals Jules Tielens dat mooi verwoordde. Ja, dat is natuurlijk wel echt zorgen voor mensen. Maar toch vaak voor mensen die daar absoluut zelf niet om vragen. Maar ook vaak het inzicht niet hebben dat ze misschien wel zorg nodig hebben. Of hulp. Hè. We hoeven niet meteen alle ernstige dingen te denken. Maar ja,
2: we hebben het echt over mensen op straat. Hè? De daklozen, mensen
1: op straat, maar ook wel achter de voordeur. Hè. Echt okay. De problemen die wij niet zien. Er gaat een hoop schuil achter voordeuren wat wij niet zien.
2: Ik stel de vraag, maar voor mij is het vragen naar de bekende weg. Ja. Maar het is goed om het even aan de luisteraar te melden. En nogmaals een uitnodiging te doen om naar de podcast te luisteren. Want ja, zo jij zegt, er gebeurt heel veel wat de buitenwereld nauwelijks merkt of niet ziet. En nee, er gaat een hoop leed schuil ook.
1: Ja. Ja, gelukkig hebben we daar dan in het land meldpunten voor. Hè. Een meldpunt bezorgd of meldpunt zorg en overlast of meldpunt onbegrepen gedrag. Dat is vaak in elke gemeente weer anders geregeld. Maar ja, gelukkig hebben we daar meldpunten voor. Als je je zorgen maakt om je buurman of je buurvrouw of iemand die je kent waarmee je zelf niet zo goed raad weet, dan kan je dat melden. En dan heb je mensen zoals ik die daar dus gewoon heen gaan en die aanbellen en die achter de voordeur gaan kijken. En soms willen die mensen ook echt niet geholpen worden en moet je soms wachten op een moment. En dat noemen we wel eens verdragen. Je moet toekijken terwijl je weet en denkt van goh, jij hebt echt, je hebt wel gewoon wat meer nodig.
2: Een mooi kringetje.
1: Dat lukt gewoon niet altijd inderdaad. Dus soms moet je verdragen tot de tijd rijp is. En soms moet je ook verdragen dat de wetgeving niet altijd meewerkend is. En dat we nou eenmaal ook tekort bedden hebben. En eigenlijk tekort aan helpende handjes en enzovoort enzovoort. Dus het is eigenlijk ook een, zo kom ik erop. Hakuna Matata is een uitdrukking uit het Swahili. En betekent letterlijk geen zorgen of geen problemen. Nou ja, vrij vertaald staat het eigenlijk voor een zorgeloze levensstijl. En ook het accepteren van de dingen zoals ze zijn. En het stress loslaten.
2: Hakuna Matata.
3: What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: gezellig allemaal.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
2: Maak je niet druk.
1: Leuk tekenfilm. Je maakt je niet druk.
0: Ja, maak je niet druk. Nou, we maken ons zeker niet druk. We gaan naar de volgende podcastgasten. Dat was een van de eerste dames hier.
2: Ja, we hebben het over Tineke den Hertog. En ik herinner me nog heel goed van die podcast dat gaandeweg het gesprek ontdekte ik dat de dame was behoorlijk gelovig. Kwam ook oorspronkelijk uit de Bijbelbelt. En beleefde in haar vak dingen die daar best op gespannen voet mee stonden. En ineens ging ze daarop in en toen weet ik nog dat ik tegen haar zei: oh, je geeft nu een al antwoord op een vraag die ik nog niet durfde te stellen.
1: Ja, klopt,
2: want ik vond het een beetje precair om daarover te beginnen, maar een heel bevlogen verhaal ook.
1: Ja,
2: weer.
1: Fantastisch mens inderdaad. Genoten van haar, ja, van haar enthousiasme ook inderdaad, hoe zij vertelt over haar werk. Zij werkt bij Stem in de Stad en daar
0: Haarlem, hè?
1: In Haarlem, ja. Een inloopcentrum, maar ze doen nog overigens nog veel meer. Maar onder andere een inloopcentrum voor mensen die dak- of thuisloos zijn of eenzaam of weet ik wat allemaal. Wij komen daar vanuit de GGD omdat we daar de medische spreekuren ook twee keer per week draaien voor de huisartsenzorg die we bieden aan mensen die daar die niet aankomen op een reguliere huisartsenpraktijk. Maar goed, Tineke is daar coördinator ongedocumenteerde en zij houdt zich dus bezig met mensen die ongedocumenteerd zijn in ons land. Uiterst schrijnende verhalen, gevallen, mensen die in het afvoerputje belanden omdat ze zogenaamd geen rechten hebben in ons land.
0: Mensonterend.
1: Nou ja, heftig. Ja, ja. Zeker. Ik zie die mensen, ik spreek ze ook op mijn spreekuur inderdaad, hè, als verpleegkundige. Ik vind het wel heel heftige verhalen, ja.
2: Geen rechten, geen zorgverzekering, geen medische zorg.
1: Nee.
2: Tenzij bij jou belanden. Ja.
1: Ja.
2: Je beleeft al wat.
1: Zeker.
2: Tineke heeft gekozen voor een lied van Daniel Logius, de Drentse muzikant, ooit voorman van de Kik.
1: Ja.
2: De Skik. En niet de Kik uit Rotterdam, maar de Skik. En ze gaat zelf vertellen waarom.
3: En ik kwam eigenlijk uit bij Daniel Logius. Die heeft ook een accentje, maar die komt ergens hoger. En hij zingt ook altijd in dialect. Maar ik vind het altijd heerlijk om naar Daniel Logius te luisteren. Omdat ik altijd denk, als ik naar zijn liedjes luister, dan wordt de wereld, ondanks dat hij altijd hele ingewikkelde onderwerpen aansnijdt, toch een beetje mooi, hè? En daar hou ik van als positief mens. En ik heb het liedje Aardig doen tegen mensen die niet aardig zijn uitgekozen.
0: Wow.
3: En dat heb ik uitgekozen omdat hij eigenlijk daarin zegt dat je mensen die niet aardig zijn, dat die dat eigenlijk misschien wel extra nodig hebben. En ik heb het uitgekozen print, omdat hij dacht, dan heb ik de tekst er even bij. Want hij zegt inderdaad aardig doen tegen mensen die niet aardig zijn, want die hebben het hardste die aardigheid nodig. En halverwege zegt hij dan ook, dan moet ik het even opzoeken hoor. Het werkt, het komt bij je terug. Oogsten kan je pas doen als je eerst wat gezaaid hebt. Maar, en dat vind ik belangrijk, vergeet ook niet dat al die onaardige mensen zo zijn geworden zonder dat ze dat wilden. En dacht, daar zit het, denk ik, de verbinding tussen mensen die onaardig zijn, of misschien mensen die ons nodig hebben, of mensen die wat kwetsbaarder zijn. Die hebben daar nooit voor gekozen. En misschien, kwetsbaarheid is iets heel kleins, hè? Morgen of overmorgen ben jij of ik het misschien. Dus vandaar, oordig doen tegen mensen die niet oordig zijn.

0: liedje uit het, nou om het maar oneerbiedig te zeggen, uit het gekhuis, Pim.
1: Ja, het is inderdaad even een aanrader om deze videoclip te bekijken. Want dit speelt zich inderdaad af in een psychiatrische afdeling. Waarin die gasten, die bandleden, nou ja, het is over de top hoor. Gelukkig is dat niet meer van deze tijd. Maar nou ja, het is wel, als je er echt ervaring mee hebt, is het wel grappig om dat eens even te bekijken.
0: Ja, precies. Ja. En vooral niet denken dat dit de huidige psychiatrie is. Hè?
1: Ja, absoluut niet.
0: Nee. Nee.
2: Het was voor de goede orde Basket Grace met het nummer Green Day. En dat was ook de associatie met de psychiatrie, maakte dat jij dit nummer hebt voorgedragen.
1: Nou ja, eigenlijk niet. Het is een nummer, en ik heb het opgeschreven, 23 februari van dit jaar zat ik met mijn oudste dochter aan ons ontbijt. Het was vakantie. En toen was dit nummer op de radio. Het werd gedraaid op Radio 2, de Bas Arends. En die vertelde iets over dit nummer. En dat was eigenlijk de reden dat ik die van, oh, deze moet ik opschrijven. En ik ook opdraag aan mijn dochter. Dit nummer gaat over een angststoornis, over ziek zijn. En ik heb een dochter, mijn oudste dochter heeft een angststoornis. En dat is dus meteen de link eigenlijk naar dit nummer. Persoonlijke wordt het dus ook echt niet wat mij betreft. En de titel van het lied, het Basket Grace, is een Engelse uitdrukking voor iemand die emotioneel of mentaal in de war is en niet meer normaal kan functioneren. Nou, gelukkig kan mijn dochter heel goed functioneren, maar ze heeft af en toe wel uitglijders, zoals we dat maar even noemen. Maar goed, dit was even de link inderdaad naar dit nummer. En overigens even de link naar mijn andere dochter, want dan heb ik alle drie mijn kinderen gehad. Luister ook even naar die drums die er in dit nummer zitten, want dat zit zo rete strak in elkaar. En dat is dan mijn middelste dochter, die houdt daar ook wel van.
2: Bedankt voor dit mooie persoonlijke verhaal. We gaan straks luisteren naar Ferdinand van der Velde, die ook een heel persoonlijke reden heeft om zijn liedje aan te vragen. Maar eerst nog even een bijdrage van jou, Pim, naar Stef Bos met Is Dit Nu Later?
1: Ja, Is Dit Nu Later? En ik moest heel erg, toen ik dat nummertje, want dit zijn alle nummers die ik eigenlijk in dit programma ten gehore breng, zijn nummers die ik zelf op enig ogenblik hoorde het afgelopen half jaar, want wij wisten natuurlijk dat we dit zo gingen maken met elkaar. Dit was ook een nummer en Is Dit Nu Later? En toen vroeg ik me af, ja, wat wilde nou deze dakloze meneer of mevrouw worden vroeger? En het is eigenlijk een beetje de grote illusie van de volwassenheid. Van nou ja, als kind kijk je uit naar later. En later als je groot bent. Maar ja, is dit nou later? Breekt eigenlijk met dat sprookje. En ik denk dat veel voor veel mensen geldt die wij in ons werk tegenkomen.
2: Pim Joosten en nu Stef Bos.

0: Ja, Stef, het is nu later. En, we gaan mooi, weer naar de laatste gast van dit programma. Ja. En die is?
1: Dat was Ferdinand van der Velde. Ja,
2: Ferdinand van der Velde. Ooit mocht ik met hem samenwerken toen ik nog bij HVO Querido wel werkte. Bij het instroomhuis in Amsterdam. Ja. Ferdinand van het Leger des Heils zei, als je het hebt over bevlogen sprekers, was hij er eentje. Een prachtig verhaal.
1: Ja. En, mooi persoonlijk, heel veel persoonlijke verhalen ook inderdaad. Ja. Hele mooie podcast geworden, absoluut.
2: Ja, waarbij ook de professionele zorgverlening en de vermenging met je private
1: privé,
2: life.
1: Ja,
2: dat kwam behoorlijk nadrukkelijk naar voren. Zullen we Ferdinand dan zelf maar laten vertellen?
1: Ja, hij leidt het zelf mooi in.
2: En dat is tot het eind van het uur, denk ik, Benno.
3: Klopt. Ik had het liedje Promises van Maverick City Church, heet dat volgens mij. Eigenlijk gaat het meer over de tekst. Dus great is your faithfulness. Dus dat is een tekst uit Klaagliederen. Ook al mooi, hè? Klaagliederen. Ik hou van klagen en van die hele oude bijbelteksten. Daar staat groot is uw trouw, Heer. En die bijbeltekst die zegt, dat is een gebed. Gedenk mijn nood en mijn zwervende bestaan. En telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik zeer teneergeslagen. En dan zegt hij van, toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. En dan zegt hij dus van, hoe goed God is en dat God wel trouw is. Ja, dus God als ultieme bemoeizorger. Dus ook als wij ontrouw zijn, als wij het niet goed doen, dan is God daar. En dat is wel mijn ervaringsdeskundige verhaal. Ik heb dit lied op mijn huwelijk hebben we dit laten zingen. Maar ook op de uitvaart van ons eerste kindje. Onze eerste zoon is in de laatste weken van de zwangerschap is hij overleden. Dus een gezond jongetje, alleen het was niet, hij was niet goed gemonitord, waardoor hij plotseling overleed. En dus het was een mooi lied voor ons huwelijk. Maar ook bij de uitvaart hebben we dit met een klein groepje bij het graf gezongen. Deze tekst. Of voorgelezen volgens mij. Ik denk niet dat we hebben gezongen toen. Deze teksten die vind ik gewoon heel mooi. Het gaat heel diep. Het raakt het menselijk bestaan. En ook al snap ik God vaak niet. Het brengt hem wel weer heel dichtbij. En ik weet dat ik altijd bij hem terecht kan. Deze tekst die raakt mij. En het, zoals ik net dus noem, van dakloosheid is niet mijn ervaringsdeskundigheid. Maar op dit vlak ben ik wel zo diep gegaan dat ik dacht van het leven hoeft nu niet meer van mij op dat moment dat mijn zoontje was overleden. En daarin heb ik dus wel op een ervaringsdeskundige manier contact weten te maken met mensen. Want heel veel daklozen hebben deze ervaring heel vaak gehad.
2: Ja.
3: En ik niet.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Welkom terug bij Van Klink tot Klank Show en een bijzondere radioshow. Want Hans van Klink, we hebben een gast, Pim Joosten.
1: Ja.
0: En Pim, jij bent degene die vanavond alle muziek...
1: Ik mocht de muziek uitzoeken.
0: Ja, je mocht de muziek. Okay. Hoe vind je dat?
1: Een eer.
0: Ja, oh ja?
1: Ja. En vooral ook heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, wij maken zo met z'n drieën natuurlijk het afgelopen half jaar podcasten met elkaar. En daar heb ik plezier in. En we hadden toen we daarbij begonnen natuurlijk het idee om daar ook muziek in te draaien. We kwamen daarachter dat dat niet zo makkelijk ging. Door allerlei rechten en gedoe. Nou, daar zijn wij als bemoeizorgers niet zo goed in. Dus we hebben een omweggetje verzonnen. En de omweg is dan inderdaad deze show waarin we toch de muziek kunnen draaien van onze gasten.
2: Ja.
1: En daar een eigen sausje overheen kunnen doen. Ja, dat is toch hartstikke leuk.
2: Ja, en dan heb ik een vrouw thuis zitten, Ellen, waar ik vorige week 37 jaar mee getrouwd was.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank u. En die lacht nu in haar vuistje dat in mijn programma met dikke aanhalingstekens muziek van Frank Boeien is gedraaid. Ja. En ik ga lekker niet uitleggen waarom. Ja. Maar dit is een grote uitzondering. Maar jij zal er wel een verhaal van hebben, Pim.
1: Ik word nou heel nieuwsgierig wat jij tegen Frank Boeien hebt. Maar goed, laten we dat dan een andere keer bespreken. Nou, ik heb dit nummer gekozen omdat er natuurlijk gewoon er zit een kernboodschap in, denk ik, die wij als bemoeizorgers gewoon dragen. En dat is natuurlijk dat het niet uitmaakt wie of wat je bent. We helpen je als je dat nodig hebt en als je daarom vraagt. En ook als je er niet om vraagt, dan doen we dat stiekem toch.
2: Precies.
1: Dat is een beetje, het is natuurlijk het nummer geschreven is door Frank Boeien naar aanleiding van de moord op Kermin Duinmeijer in 1983. Een racistisch motief. Nou goed, ik denk dat racisme, denk dat het nog steeds heel erg veel op straat wel bestaat. Maar ik denk ook dat wij de kleur van ons hart alle kleuren van de regenboog is. En dat iedereen bij ons welkom is.
2: Ja, nou, misschien dat het niet anders kan als je bemoeizorg wil leveren. Dan moet je zo in het leven staan.
1: Ja.
2: En voor degene die pas in de tweede uur zijn ingeschakeld. Dit noemen we de bemoeizorg special. We verwijzen diverse malen naar onze podcast. Die op het podcastforum Spotify te vinden is. Onder de titel Parel van de Zorg. Prachtige podcast over bemoeizorg. Maar eerst nog even een bijdrage van jou, Pim. De volgende. Want ik zie staan Guns N' Roses.
1: Ja, Guns N' Roses. Keihard snoeiharde band. Heerlijk. En ik heb gekozen voor het liedje Knocking on Heaven's Door. Wat overigens niet origineel natuurlijk is van Guns N' Roses. Maar van Bob Dylan. Ik heb ervoor gekozen. In het eerste uur ook al even over gehad. Er zijn een aantal mensen die ons ontvallen in een jaar. Mensen die we helaas op straat vinden. Of mensen die we overleden aantreffen in hun woning. En dit liedje is... de tekst zet het al. Het is natuurlijk aankloppen op de hemelpoort. En dit liedje is de nagedachtenis aan alle gabbers en paradijsvogels die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

0: Ik denk dat de heilige Petrus wel even naar buiten komt bij de hemelpoort. Yeah. Want ik denk, wat is dit voor een takkenherrie helemaal?
1: Ja, ik weet niet of je allemaal toegelaten wordt. Wegens geluidsoverlast. Ja.
0: Lekker. Maar, Guns N' Roses.
1: Ja. En dan meteen maar door naar de volgende
2: muziek. Van de ene rocker naar de andere.
1: Ja, zegt dat letterlijk. Want de vijfde podcastgast die we gaan laten horen is Jules Tielens, psychiater.
2: Ja, we hebben hem genoemd. Een rebelse, rockende straatpsychiater hebben we hem genoemd, zie ik in onze podcast.
1: Ja, nou, erg toepasselijk, denk ik. Want hij had een prachtig verhaal. Een beetje prikkelend ook wel.
2: Zeker wel.
1: Bozig af en toe. Ja. Een beetje met zelfspot.
2: Ja.
1: Prachtig verhaal. Wederom een uitnodiging naar die podcast te gaan luisteren. En hij heeft muziek uitgekozen van John Frusciante. En zullen we hem zelf maar laten vertellen wat en waarom?
3: Ik heb gedacht aan het nummer Going Inside van John Frusciante. De gitarist van Red Hot Chili Peppers. Geweldige artiest als mens en als muzikant en dergelijke. Going Inside heb ik aan heel wat patiënten ook meegegeven. Ik geef ook regelmatig muziektips aan mijn patiënten. En Going Inside is van, gaat eigenlijk van, het is niet erg om gewoon eens in jezelf te keren. En niet bezig te zijn wat er allemaal om je heen is. Maar om in jezelf te keren. Ik heb dat ooit in mijn leven, toen ik in India was, heb ik dat ook een tijdje gedaan. Dat hoort er dan bij. En dat is heel nuttig. En een van die zinnen is, you learn to drive out of focus. He, dus eigenlijk van, als je rijdt, dat je niet altijd dat stuur aan het vasthouden bent, maar dat je dat gewoon loslaat en dat je de flow laat gebeuren. Niet richtingloos, maar laat gebeuren. En dat je, van waarom is dat goed? Omdat je het weet. Dat klinkt dan heel vaag, maar ik snap hem wel. Dat je, ja,
2: klinkt een beetje Socrates-achtig.
3: Het is niks nieuws.
2: Nee.
3: En het is ook, waarom ging ik bij dat rehab-team? Dat is in bezoek aan het oor. Ja, dat heeft niks met psychiatrie te maken. Maar ik dacht wel, hier moet ik zijn. En dat voelde zo toen goed. En dus ik dat vond dat is een heel mooi nummer.
1: We gaan luisteren.
3: De tekst is goed en de muziek is ook heel apart.
2: We gaan luisteren.

0: keuze van Jules Tielens, de straatpsychiater, zoals hij ook wel wordt genoemd.
1: Ja.
0: En dan was hij, ja, de drummer, die kon er geen
2: afstand van draaien.
0: Ja, precies.
1: Dat was de bijdrage daarvan van Jules Tielens. En nu gaan we weer naar een bijdrage van jou toe, Pim. Wat is jouw volgende bijdrage?
2: Ik zei het al natuurlijk. Er zitten een aantal muzikanten of bands in die niet in mijn... als ik dan dit mag doen, dan mag dat niet ontbreken. En De Dijk is daar een van. En de inspiratie kwam eigenlijk bij Suzanne den Oude vandaan. Die komt in, denk ik, in deel 2 eind van dit jaar, ergens in december terug volgens mij.
1: Nee, ze komt in deze
2: show. Oh, ze komt in deze show al. Ja, jij hebt de voorbereiding gedaan natuurlijk. Nou goed, Suzanne die komt dan zo direct wel. Maar ik werd geïnspireerd eigenlijk omdat zij zo'n groot hart heeft. En toen dacht ik, is dit nummer wel heel passend. Hè? De uitdrukking een groot hart wordt natuurlijk gebruikt voor iemand die vriendelijk, genereus, zorgzaam is. Nou, dat is zij zeker, maar dat past ook absoluut bij de bemoeizorg. En Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, heeft dat natuurlijk wat humoristisch bedoeld. Maar het is natuurlijk een prachtig nummer voor het beste medicijn wat er is.
1: De Dijk.

0: de dijk. Ja.
1: Ja, Brille, we blijven nog even bij jou bijdragen.
2: En we blijven ook een beetje in het Nederlandstalige hangen, hè? Zie ik inderdaad. Ja. Maar ik mocht een paar weken geleden lesgeven samen met Harry Gras. Ontzettend leuk om te doen. We mochten lesgeven over zorgmeiders. Dat is een doelgroep of een groep mensen. Dat is ook een nawoord. Hè. Ik vind bijvoorbeeld zorgcritici wat prettiger. Want zorgmeiders zijn we allemaal. Hè. Ik weet niet hoe vaak jij naar de tandarts gaat, maar

0: eigenlijk gaat liever niemand naar de tandarts. Ik bedoel, dus we mijden dat allemaal een beetje. En als je een pijntje hebt, denk je van, oh, het gaat wel weer over.
1: Vaak wel.
0: Voordat je naar de dokter gaat. Hè. Dat zo zit.
2: Is die keuze dus
0: het zorgmijdende gedrag zit allemaal in ons. Maar als je dan echt zorg nodig hebt, nou ja, goed. En de maatschappij vindt daar ook iets van, of de politie, of de woningbouw, of de buren. Nou, dan praat je wel eens over mensen die zorg mijden. Nou goed, daar mocht ik 2 dagen les over geven samen met Harry aan mensen van de Binnenvest in Leiden. En op een gegeven moment stond er een sheet en toen stond er: niets is moeilijker dan het eenvoudige. Nou, laten we eens luisteren naar het goede doel met het nummer 1-fout. Want dat is precies wat er gebeurt natuurlijk. Het gaat natuurlijk over die drijven de spot met het materialistische, de luxe, het ingewikkelde doen. En vanuit de bemoeizorg pleiten we natuurlijk meer voor praktische, betaalbare keuzes. Het simpele des levens.

0: goede doel, ja, eenvoud. Nou, dat werd net keurig door Pim uitgelegd. En nu gaan we naar een nummertje van Hans. Hans, je mag ook een beetje meedoen.
1: Ja, ja, mij past...
2: Ben benieuwd, Hans.
3: Hou je het kort.
1: Mij past een bescheiden bijdrage in deze Van Klink tot Klank show. Maar dit nummer mag voor mij eigenlijk nooit ontbreken. Er zijn drie redenen waarom ik dit nummer heb gekozen. Reden 1 is dat het gewoon een prachtig nummer is. Reden 2 is als je de link legt naar zorg en bemoeizorg. Ik startte ooit in 1974 en in 1977 op de verplichte literatuurlijst stond een boekje van Maas, Bomen spreken. En hoofdstuk 1 ging over het accepteren van mensen en werk met je hart en vul het in op de manier zoals bij je past. En dat is mijn credo gebleven en dat is niet altijd gelukt, maar ik heb het wel altijd gepoogd om het zo te doen. En ik vind dat een beetje terug in het nummer. Het gaat om het nummer Laat Me van Ramse Shaffi, van laat het mij nou maar op mijn manier doen. Of dat goed of fout is, wat mensen ervan vinden. Ik kan het alleen maar zo en niet anders. Inmiddels ben ik met pensioen, maar zo kijk ik nog steeds naar het vak en kijk ik er ook op terug. En de derde reden is, dat is toch ook alweer leuk, van Ramse, ik moet hier geen diagnostiek op afstand gaan bedrijven, maar van Ramse Shaffi werd toch wel gezegd dat hij leed aan Korsakoff, een dementievorm als gevolg van alcoholgebruik. En alderliefste dokter, muzikant en dokter, kende hem, werkte met hem samen. En Ramse Shaffi was inmiddels in een verpleeghuis beland, maar hij haalde hem uit het verpleeghuis en nam hem mee naar de studio.
2: Hij is verslavingsarts, toch?
1: Hij is verslavingsarts nog steeds.
2: Ja, alderliefste, ja.
1: En Lisbeth List leefde toen ook nog. Ramse Shaffi leefde nog. En ja, je ziet echt een breekbare, kwetsbare man die verwonderd om zich heen kijkt van waar ben ik en waar beland ik in godsnaam. Totdat de muziek gaat spelen, dan zie je dat oude krachten en oude machten die je in je hebt, hoe erg je daar ook aan toe bent,
0: en het plezier
1: is het er weer.
0: En het plezier wat iedereen...
1: En het plezier. Ja. En die laatste shot, prachtig om te zien en te horen.

0: zo bijzonder vind aan deze clip is eigenlijk Lisbeth List. En hoe zij, je ziet het ook echt in die clip, hoe zij liefdevol nog, na al die jaren, ze heeft nog ongelooflijk veel meegemaakt met die Ramses Shaffy. Ja. En ze zijn nooit een stel geworden, maar ze is wel, in grote liefde hebben ze met elkaar geleefd. Dat is wel bijzonder.
1: Ja, en je ziet ook bij haar een verbazing, een positieve verbazing over hoe Ramses dan opbloeit tijdens het nummer. Ja, ik vind het heel ontroerende.
0: Ja, ze slaat toch echt de handen voor de mond. Hè. En dat is heel bijzonder. Ja.
1: Ze hadden een groot hart voor elkaar. En Pim, dat net al even. Iemand met een groot hart is Suzanne den Oude.
2: Ja.
1: De zesde podcastgast in dit programma. In de intro, in het eerste uur, zeiden we al, we hebben er inmiddels 8 op een rij. Maar we gaan dit programma gewoon over een half jaar weer herhalen.
2: Zeker, ja.
1: Met de 6 volgende gasten.
2: Ja.
1: De zesde en laatste podcastgast is Suzanne den Oude.
2: Ja, voor deze programma.
1: Voor dit programma, voor deze keer. Ja. Ook weer zo'n bevlogen dame die zo prachtig over haar vak kon vertellen.
2: Ik vond het wel leuk dat zij vertelde dat ze, of ik weet niet of ze het nou zelf vertelde, dat haar ouders dat hadden gezegd, dat ze journalist moest worden. Dat haar nieuwsgierigheid gewoon echt de bodem was voor haar bemoeizorgvak, zeg maar. Dat vond ik zo leuk.
1: Ja, en ze kon er mooi over vertellen. Ook een aanradertje. En zij koos voor de muziek van Alanis Morissette.
2: Ja.
1: Zullen we haar dan zelf de intro ook maar laten doen? Ja.
3: Ik moest vooral denken aan heel veel nummers die ik in het verleden heb geluisterd. Meer in de kant van de grunge en de rock en de metal en zo. Mm-hmm. Maar ik dacht, nee, dat veel is dat gekweld, zeg maar. Hè? Dat zijn hele dramatische nummers, zeg maar. Dus dat ga ik niet noemen. Maar ik dacht eigenlijk ook aan Alanis Morissette. Die heb ik heel veel geluisterd vroeger. En dan reed ik altijd een extra rondje rond om naar school te gaan om nog even wat langer te luisteren. En toen moest ik denken aan Hand in My Pocket nummer. Omdat dat heel erg ook die tegenstrijdigheden vertelt over het leven. Wat je meemaakt, wat je voelt, wat je doet, wat je denkt. En de vrijheid eigenlijk om je eigen pad te kiezen. En dat het allemaal wel oké is. En dat het allemaal wel goed komt. Ja. Dus ik dacht, nou, dat past misschien ook wel in.
2: Ja, dat klinkt fantastisch.
3: Heel positief eindigen.

0: op de achtergrond probeert iemand mondharmonica te spelen. En dat gaan we maar een beetje weghalen.
1: Van Hans begrepen dat het dan beter wat dwarsluit had kunnen zijn.
2: Dan draai ik het niet weg. Dat waren de 6 podcastgasten met hun bijdrage. Maar de hoofdgast van vanavond, want daar zijn we nog niet mee klaar, Pim. Nee. Want jij hebt nog wat bijdragen bedacht.
1: Ja, ik heb nog wel een paar nummertjes voor de luisteraars in petto. En de volgende nummer is misschien een beetje truttig of afgezaagd. Maar ik vond het wel gewoon heel erg passen bij dit thema, bij dit programma. Het is het nummer Alles kan een mens gelukkig maken. Ofwel eigen huis en plek onder de zon. Dat is natuurlijk het nummer van René Vroeger, waar hij eigenlijk mee doorgebroken is in 1988, geloof ik. Het zegt natuurlijk heel veel. Hij heeft alles. In het nummer heeft hij natuurlijk van alles. Een eigen huis, een plek onder de zon, luxe goederen, niks te klagen, een fijne jeugd gehad, een geliefde. En toch zou hij simpelweg wel iets gelukkiger willen zijn. Nou, ik denk dat dat ook voor heel veel mensen geldt die wij tegenkomen. En ik denk ook dat het mogelijk is, maar ik denk dat daar dus het verdragen en het zorgmijdende stuk wel weer ook bespreekbaar is met onze mensen, zoals ik ze maar even noem. Ja.
2: Je noemt zo'n paar dingen op en omgekeerd is dat ook wat je dus kunt verliezen. Vriendschappen, een eigen plek en dat het zomaar ineens helemaal mis kan gaan.
1: En veel mensen zijn dat verloren, hè, die wij natuurlijk op straat treffen of inderdaad het verdriet achter de voordeur.
2: Even nog los van de dialoog van hoe gaat de overheid daar nou mee om? Hè? Ben je dakloos, dan heb je maar één ding nodig, is een dak boven je hoofd. Maar hoe moeilijk dat is en om dat goed geregeld te krijgen. Het housing first idee gaat daar vooral om. Eerst een dak en dan
1: wonen eerst, tegenwoordig natuurlijk in de Nederlandse versie.
2: Gaan we en dan daarna voor de rest gaan zorgen. Maar daar zijn we nog heel, heel, heel erg ver vanaf.
1: Wij doen ons best.
2: René Vroeger zingt erover.

0: Nou, eigenlijk is het buiten de uitzending nog leuker dan in de uitzending. Want al zo klinken allemaal sterke verhalen over de vader van René Vroeger.
1: Ja, Café Bolle Jan, goede herinneringen.
2: De toiletjuffrouw.
1: Ja,
2: de
1: toiletjuffrouw. Ja, dat houden we maar lekker voor onszelf. We gaan naar onze gast luisteren, Pim. Want jij hebt nog een nummer in de aanbieding.
2: Ja, en dat is ook weer echt zo'n band die niet mag ontbreken. Dat is Bluff. Ik heb gekozen voor het nummer, eigenlijk het nieuwste nummer, denk ik, wat ze hebben uitgebracht samen met Hanna May. Ik ben niet meer bang. Het is een liedje over het gevoel dat je iemand kan geven, dat je diegene even mee kan nemen uit de chaos van de dag. Een moment waarin je je veilig voelt en je zorgen naar de achterkant verdwijnen. En het gaat over vertrouwen en geborgenheid en het idee dat je iemand eventjes uit de shit kan trekken, zeg maar. Nou, ik denk dat dat ook bemoeizorg behelst. Ik denk dat wij dat heel... Nou, kom er niet meer uit, joh. Ik denk dat wij dat als bemoeizorgers heel graag zouden willen. Als we dat nou voor iedereen zouden kunnen betekenen... die wij op straat of achter de deur... of de ontmoetingen die wij hebben... afgaande op onze meldingen. Ja, dat zou heel mooi zijn als we iemand even kunnen meenemen
1: in een klein
2: andere bubbeltje.
1: Ja. Een beetje hoop geven.
2: Ja, precies.
1: Heel leuk.

0: denk dat heel veel mensen dat zouden willen zeggen.
1: Het is echt heel mooi. Ik besef me dat dit het eerste nummer is dat wij alle drie met onze koptelefoons op hebben blijven zitten.
2: Ja,
1: dat in de gaten?
2: Door te luisteren.
1: Het is zo. Ik kan het meteen het bruggetje wel maken naar het volgende nummer. Want dat is Won't Fall van Direct. En de Nederlandse band. Ik mocht getuige zijn samen met mijn vrouw Esther van hun concert in de Kuip. Dat vond ik toch wel een dingetje. Dat wij de Kuip, de muziek jungle. Fantastisch dat je daar mag zijn. Maar het nummer draait om het nummertje Won't Fall. Het draait om twijfel, verlies en richting zoeken. Er zit een zin in light in the sky. Het werkt echt symbolisch voor iemand die richting geeft en die je houvast geeft als je de weg kwijt bent. Ergens zit er ook een bepaalde ode aan kameraadschap. En ik denk ook dat in bemoeizorg is. En ik weet niet meer of het nou Hardy Gras was of Rokers Loopik. Want dat is een soort twee-eenheid, ook die twee gasten natuurlijk. Maar die zeggen, ja, je moet vrienden maken op straat. Dat is waar het om gaat.
2: Verbinding maken,
1: inderdaad, ja. Nou, dat zijn allemaal woorden en thema's die voorbij komen in het nummer. Het is prachtig.

0: Connect.
1: Ja. Echt
2: een prachtige band. Hè. Dus, heerlijk, man.
1: Jij bent er wel fan van.
2: Ja, ik ben er wel fan van, zeker. Ja.
1: Oké. Okay. Live gezien.
2: Live, ja.
1: Leuk. Mooi. We gaan naar het laatste nummer. En dat is de keuze van onze grote man.
2: Goed,
1: van
2: Goed. Ja, Goed, de owner of the show.
3: Ja, ik zal het zo even toelichten. Eerst even samen met elkaar afsluiten. We hebben een prachtige special gemaakt. De Bemoeizorg special.
2: Onwijs leuk. Jongens,
3: waarbij we de gasten en hun muziek in het zonlicht konden stellen.
2: Mooi, ja.
3: En jouw prachtige bijdrage, Pim. Ik hoop dat we dit kunnen herhalen over een half jaar.
2: Ja, laten we dit in december weer doen. Of januari, denk ik dan.
3: We hebben weer
2: 6 nieuwe gasten gehad. Als we,
1: precies.
3: Als goede gewoonte.
2: Als we de gewoonte van elke maand een podcast uitbrengen kunnen borgen dan.
3: Ja, nou en nog één keer Spotify, Parel van de Zorg. Ja. Veel luistergenoegen. En dan mag ik de afsluiter aankondigen. We gaan naar Herman Brood. Niet echt een tijdgenoot. Hij was een jaar of 10, 11 ouder als dat ik was. Maar op een gegeven moment ga je een beetje gelijk op. En de muziek van QB en de Blizzards, waar hij groot werd als pianist. Daar was ik een enorme fan van. Maar als we het hebben over bemoeizorg en over een doelgroep die we voor ogen hebben, dan zie je ook een paradijsvogel.
2: Zeker.
3: Mafkees,
2: mooi.
3: Een kunstenaar. Ja. Erg gekweld door het verlangen naar drugs. En hij moest daarop zijn gezondheid behoorlijk inleveren. En onder het motto van: weet je nog waar je was toen je het hoorde? Ik zat met 2, 3 collega's te eten bij een Chinees in Amsterdam. 300 meter van het Hilton Hotel verwijderd.
2: Wow.
3: Waar, zoals Herman op zijn afscheidsbriefjes schreef, hij ging bungee jumpen zonder elastiek.
2: Yeah.
3: Dus 11 juli 2001 stapte Herman uit het leven, geplaagd door lichamelijke kwetsuren. 2001, ja.
1: 25 jaar geleden. Echt,
3: 25 jaar geleden.
2: Jemig.
3: Tijd gaat hard.
2: Nou.
3: Hele creatieve man. Heeft razendsnel geleefd. En ook weer een beetje linkje. Heel bescheiden naar hoe ik denk in het werk en in het leven te hebben gestaan en misschien nog wel. Maar Herman zingt daar prachtig over. Het nummer van Frank Sinatra, maar met zijn gebroken oude stem, waarin, terwijl hij dit zingt, al weet dat zijn einde naderend is. Ja. Mooier kan niet, en daarom stoppen met praten, want daarna lukt dat gewoon even niet meer. My Way.

0: careful step.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: I push up, I'll make her go see the doctor.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: words in heavy doses.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven. This is the moment.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een